meer bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Een beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Annette Schuts met het NOS-journaal. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik weet, er is een tijd van kom. En ook een tijd van kom. En alles wat er tussen ligt, ja, dat is mijn bestaan. Voor dein doet leven voor te keus, voor de ander voor te laat. Dein is blij dat zover is, en dan de is baan. Ik mis dat ik mijn bibi ben, het soort kolder om je touw. En in mijn menselijkheid vroeg ik me af, waarom zo jong, zo gauw.

Soms voel ik me gelukkig. Den hang aan mijn bestaan. Den zing ik met de vogels met. Den brood ik tegen de man. Den ben we met zijn waai. Ik zet alle klokken stil. En ik verneuk me zo dan weer. Waar kwijt dat dat mij wil. Het geluk ligt soms al dichtbij. Den meen ik dat er is. En in mijn eigen wiese huis. Den griep ik altijd. Wat toe tussen ligt, tja, dat is mijn bestond.

0: Het is nu 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. 10.000 mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna 2 keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer 2 mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De 2 hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïnse zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïnse sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland.

vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op...
1: Hemel Bovens, de beste luisteraars. Hemel kennen we als akkerboom en schapenhouder. En van een aantal bestuurlijke functies die hij in de oude gemeente Reiderland en voor de landbouworganisaties vervulde. Hij was bestuurder bij waterschap Wendt en Aas. En later, in 2010, werd hij raadslid in de gemeente Oldambt. En momenteel is hij voorzitter van de ANO, de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen. En, het mag gezegd, vandaag hebben wij de eer om met een ridder aan tafel te zitten. In 2023 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft dus wel degelijk zijn sporen verdiend. Welkom, Hemmo.
2: Dankjewel.
1: Nou, fijn dat je er bent.
2: Ja.
1: En ja, hoe gaat het met je?
2: Ja, goed.
1: Ja?
2: Ja, ik ben wat misschien velen nog niet weten, ik ben verhuisd. Ik ben altijd boer geweest, 40 jaar bijna, in de Reiderwolderpolder. En verleden jaar heb ik een andere stap gezet. Ik woon in de Drentse Rolde.
1: Rolde, nou dat is toch wel een heel eind hier vandaan.
2: Ja, nou ja, wat is ver? Ja. Voor sommigen is dat ver. Het is uiteindelijk het is 30 minuutjes van Winschoten. Oh, 35
1: dan. Dat valt dan ook wel weer mee natuurlijk.
2: Dat valt nog mee. We komen er tijdens het gesprek ook nog wel op dat ik echt nog wel dingen... Ik laat het hier ook niet allemaal los.
1: Ja.
2: Daar komen we nog wel wat meer op. Maar ja, waarom Drenthe? Ik ben uiteindelijk geboren in Haren. Dus ik ben eigenlijk ook import Oldamster. Maar ja, goed, ik had al mijn vrienden hier wel in mijn jeugd. En ik heb de liefde ook gevonden in Oldamst. En van één komt het ander.
1: Dan heb je dat zeer zeker.
2: En dat heeft mij... in 1985 ben ik naar Oldamst gegaan.
1: Okay,
2: en daar ben ik boer geworden.
1: Nou, daar gaan we straks nog meer over vertellen natuurlijk.
2: Jazeker.
1: Ik ben helemaal benieuwd naar jouw verhaal. He, van jouw leven, van wat je allemaal gedaan hebt enzovoorts. En wij vragen onze gast ook altijd om een voorwerp mee te brengen. Jij hebt ook een voorwerp meegebracht.
2: Ja, ik heb een voorwerp meegenomen. Dat is een plank.
1: Ja, ja, vertel over die plank. Wat,
2: ja, waarom
1: wat is
2: een
1: nou
2: plank?
1: Bijzonder aan deze plank?
2: Nou, weet je, ik ben dus verhuisd naar Rolde. Daar hebben we een kavel gekocht. Op die kavel hebben we eerst gesloopt. En we zijn nu aan het bouwen. En nou ja, wat ik kan, help ik mee. Ik heb daar wel de tijd voor. Ik neem daar de tijd voor. Ik vind dat ook wel leuk. En ik ben nu de planken van ons plafond aan het verven. Die gaan door een verfmachine. En dat kan ik bij de lokale aannemer doen. En daar ben ik nu al een paar dagen mee bezig. En dat moet voor de bouwvak af. Dus as we speak is het vrijdag is de laatste werkdag. Dus dat moet deze week even af. Dus ik zit erg in de planken deze week.
1: Vandaar de plank.
2: Ja.
1: En welke kleur wil je dat ook eens vertellen aan onze luisteraars?
2: Tiek, een mooie tiekhouten kleur. We krijgen een tiekhouten plafond. Dus allemaal van hout. Met grote gelamineerde balken. En die moeten dan allemaal tussen. Dus dat zijn iets van 400-500 latten. Van 1,70 bij 1,70. En ook nog een aantal langen. Dus we kunnen wel even los, zeg maar.
1: Dus je hebt eigenlijk heel erg druk.
2: Ik heb best wel druk. Er komt nog wel andere. Ik ben weliswaar gestopt met mijn boer zijn, maar ik ben nog taxateur voor de gewassenverzekering. En ik ben dus voorzitter van de ANOG. Dat is ook de hoofdreden dat jij mij gevraagd hebt.
1: Precies.
2: Ook een haakje naar Oost-Groningen natuurlijk.
1: Zo is dat. Ja, precies. Ja, ja, ja. Maar even, jij praat over wij. Hè. Wij hebben gekocht, wij zijn aan het bouwen. Wij zijn?
2: Wij is mijn vrouw Jenny Monna, oud dierenarts hier in Winschoten. Misschien voor sommigen wel bekend. Is nog steeds dierenarts natuurlijk. Daar ben je voor je hele leven.

0: Ze is nu praktiserend in Assen, Assen Noord. Maar wij samen hebben de kavel gekocht. En we ontwikkelen daar dus een nieuw huis met een schuur.
1: Oké.
0: We hebben nog een hobbygeit, een hobbyschapen, wat kippies. Vinden we leuk. En dat kan ook op die kavel. Dus daar zijn we volop mee bezig.
1: Nou, hele klus. En dat huis, dat bouw je zelf? Of dat doet een aannemer uit het dorp of zo?
0: Een aannemer uit het een belendend dorp. Maar goed, die zit er vlak naast. Die heeft de klus gekregen. En dat is allemaal dichtbij. En dat gaat eigenlijk best wel een wens. Als het gaat, dan met kerstdagen, dan zitten we erin.
1: Dus het gaat al lekker snel.
0: Ja, het loopt wel aardig naar de planning.
1: Ja, precies. En wanneer ben je begonnen?
0: We zijn medio februari begonnen.
1: Ah, ja.
0: Eerst het graafwerk. Schuur staat er al. Schuur is klaar. Daar zit ook een klein appartementje in. Daar wonen we nu. En wat ik zei, hopen op de kerstdag dat we dan het glas kunnen heffen.
1: Ja, nou, het zou wel heel mooi zijn natuurlijk, want bouwen is één. Maar ja, het afronden, hè, betekent vaak toch wel even wat zuchten en steunen af.
0: Ja, klopt. Maar als de planning loopt als die loopt, dan kunnen we nooit helemaal zeggen. Anders wordt januari, doe maar. Ja. Ik kan het ook niet helemaal inschatten. Maar als we de planning halen, dan moet dat lukken.
1: Oké, mooi. Dan krijgen jullie een mooie kerst.
0: Ja. Ja, dat hoop ik wel, ja. Ja, precies.
1: Ja, Hemmo. Ik heb jou inderdaad gevraagd voor de aanhoog. En daar willen we straks ook verder over gaan praten. Maar ik wil ook even over jou zelf hebben. Je hebt al verteld, je bent een Harenaar, begreep ik.
0: Ja.
1: Geboren en getogen.
0: Ja.
1: Je bent daar ook naar school gegaan.
0: Ja.
1: Ook naar Groningen, naar het vervolgonderwijs.
0: Ja.
1: Ja? Wat heb je allemaal gedaan?
0: Ja, eerst de lagere school, MAVO, HAVO. En toen naar de middelbare landbouwschool in Groningen. Ik wou toch wel het boerenbloed. Hoewel er niet waren maar 6 boeren in Haren, ook toen al. Maar goed, ik wou toch wel die kant op. En naar de middelbare landbouwschool in Groningen. En ik ken de stad ook echt heel goed. Omdat we altijd op de fiets. Ik heb nog wel een half jaartje op kamers gewoond. Omdat dat toch even, kon een huur van een half jaar van iemand overnemen. Dus dat heb ik ook even geproefd, maar dat was eigenlijk niet nodig, want ik kon alles op de fiets doen. Maar dat was ook wel even leuk. En toen ik klaar was met landbouwschool, zat mijn broer ook op boerderij. En heb ik wat andere baantjes gehad, allemaal wel in de agrarische sector. Ik ben melkcontroleur geweest. Altijd wel aan het werk, wat ik kon doen. Boerenhulp, boeren helpen in de herfst. En zo is het eerste jaar dat ik hier in Totdam kwam, was op de Schanske Dijk in Drieborg, bij familie Ten Haven van de Roze Boerderij. Wellicht bekend. Ik heb 5 jaar gewerkt. En daar heb ik mijn liefde van mijn leven ook gevonden. Dus zo is het gaan rollen.
1: Zo is het gaan rollen, ja. Als je dan aan Haren denkt, dan denk je niet 1, 2, 3 aan boerderijen. Het was toen de tijd wellicht nog iets anders, maar het is toch eigenlijk een flink dorp, flinke uitgebreid dorp. En ik heb altijd de indruk dat er heel veel, wel buitengebied heeft, maar niet heel veel boeren,
0: nee,
1: klopt dat?
0: Nee, dat is helemaal juist. Wij waren dan wel in een boerengemeenschapje van, er waren toen nog 5 boeren of zo. Maar dat ging toen al heel hard achteruit. In mijn jeugd, en dan hebben we het over, dat ik 8 tot 15. Toen waren er uiteindelijk, toen ik 8 was, waren er nog 6 boeren. Ook boeren met 10 en 12 koeien.
1: Ja, precies,
0: En toen ik dus in 84 wegging, was er nog 1. Mijn broer Molk nog. En een buurman verderop. En die hadden 60, 70 koeien, hadden wij ook.
1: Dat had je gehad. Hemmo, we gaan eerst even naar je eerste muzieknummer luisteren. Jij mag vertellen wat het gaat worden.
0: Ja, dat wordt ABBA. Ik heb dus een lijstje gemaakt. En Mamma Mia vond ik altijd een heel mooi nummertje. Die kreeg ik toen ik in de 5e klas van de lagere school zat. En ABBA was toen. Ja, dat vind ik leuk. Ja, nog steeds.
1: En dan gaan we naar
0: de musical ABBA. Ben ik ook geweest.
1: Oké, dan gaan we eerst eens naar ABBA luisteren.

0: Ja, Hemmo, wat vind je nou zo mooi aan dit nummer?
1: Nou, ik kreeg dit nummer in 1975. Toen een keer, toen hadden ze nog singeltjes. Ik weet niet of ze dat tegenwoordig nog hebben. Dat zal wel, maar dat weet ik niet eens. En ik ben naar die musical geweest. En dat hebben ze even een paar jaar gedraaid ook. En ik vind het swingend. En er zit ritme in. En ja, gewoon leuk. Ja. Doen we denken aan mijn jeugd ook.
0: Ja, ja, hè?
1: Ja. Maar ik zou van ABBA zo nog een paar nummertjes meer kunnen draaien, hoor. Dat ook wel.
0: Ja. Bent u echt een ABBA-fan?
1: Ja. Ja, dat durf ik wel te zeggen.
0: Ja, ben je vaker geweest?
1: Ben wel ook wel naar die sing-contesten. Dan is de look-alikes en zo. Dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja, ja, ja, ja. Kunnen die ook echt tippen aan ABBA?
1: Nee, niet echt. Maar als ze de goede show brengen, een keer op zo'n veerboot naar Schotland, hadden ze ook een keer zo'n groepje. En die deed fantastisch. Dus het kan wel. Het is gewoon leuke ritmische muziek. Je wordt er wel vrolijk van.
0: Ja, het is wel een heel mooi nummer dit. Vrolijk nummer, lekker licht. Ja.
1: Je wordt er wel blij van.
0: Ja, precies. Dus, precies. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Mooi dat we het een keer langs horen komen. Want deze heb ik in al die jaren van Focus nog nooit langs horen komen.
1: Oh, nou kijk eens aan zeg.
0: Dus mooi, ja. Ja. Beste luisteraars, wij praten dus nu met Hemmo Bolhuis. En Hemmo heeft al iets van zichzelf verteld, hè. Hij is akkerbouwer en schapenhouder. En dan gaan we nou eerst eens even over verder praten, Hemmo. Nou, akkerbouwer, jij kwam naar hier toe als medewerker op een akkerbouwbedrijf. En uiteindelijk, hoe ben je uiteindelijk akkerbouwer geworden?
1: Nou, dat, lang of kort. Het begon met dat ik dus de liefde van mijn leven hier trof. En die het ook wel zag zitten om hier wat te stichten. En mijn schoonvader die had wel plannen om wat andere dingen te gaan doen. Die wou wel naar Texas. En ik was inmiddels al gestart in de Koenraadpolder. Dat is één polder achter de Rijdenbolderpolder. In die tijd dat de gemeente Groningen die 500 hectare die zij exploiteren, gingen verkopen. Toen kwamen die boerderijen vrij. En in diezelfde tijd was het waterschap de Ommelander Zeedijk toen nog. Dus al die voorlopers, wat nu hun zijn naas is, die hebben toen de Zeedijk op hoogte gebracht. En toen kreeg ik de kans om 40 hectare dijk te pachten. Maar dan moest ik daar ook 300 of 400 schapen bij hebben. Nou, dat was toen nog best wel, was heel veel in die tijd. Maar dat was wel de voorwaarde. We moesten 15 schapen per hectare. Dus ik kon en die boerderij, een boerderij huren waar ik ruimte had voor schapen. En die dijk, maar wel direct 40 hectare. Dus het moest gelijk volle bak. Ik had nog wel een beetje geluk dat het gefaseerd ging. Dus eerst 20 hectare en twee jaar later weer 20. Dus dat liep mooi door tot Statenzeil aan toe voor de mensen. Ambonezenbosjes tot aan Statenzeil, voor wie dat weet. En zo is het begonnen. En toen kreeg ik dus ook verkering. En toen wou mijn schoonvader dus wel andere dingen doen, die in één polder verderop woonde. En dat was in de Rijdenwolderpolder. En na twee jaar bleek ik toch te weinig ruimte te hebben in die boerderij die ik huurde in de Karel Koenraadpolder. Want ja, er kwamen steeds meer schapen bij. Toen heb ik in 88 er een loods bij gezet. En toen, nou, daar konden 400-500 schapen in. Maar wel op het bedrijf in de Rijdenwolderpolder. Nou, zo is alles gaan lopen. En toen ik goed en wel daar gevestigd was, zei mijn schoonvader, nou, maar dan ga ik naar Amerika en dan neem jullie het over. En zo is het ook gewoon gegaan. Dus toen had ik akkerbouwbedrijf. Eerst huurde ik dat, heb ik later gekocht. Nou, en zo hebben we dat uitgebreid tot wat het geworden is. Dus zeg maar 60 hectare gras en 60 hectare akkerbouw.
0: Ja.
1: Wat ik tot verleden jaar geëxporteerd heb, op die manier.
0: Ja, dus het is niet zo dat jij bij jouw akkerbouw een tweede tak zocht en daar schapen hield, maar meteen met schapen ben begonnen.
1: Ja, ja. Ja, het was, toen ik begon was nog niet bekend dat ik dat ook akkerbouw erbij zou doen. Ik had dus ervaring opgedaan inderdaad in Drieborg, waar ik al een aantal oogsten heb meegeholpen. Daar heb ik het akkerbouwwerk ook geleerd. Maar uiteindelijk, na een aantal jaren, kon ik dat in die oogst ook niet meer rondzetten, want ik kreeg het ook veel te drukken. Dus dat heb ik 5 oogsten gedaan. En toen ging dat niet meer, want ik had gewoon geen tijd meer. En, nou ja, toen heeft die familie ten haven een ander iemand opgezocht. En zo is dat gaan lopen. En van lieverlee heb ik weer wat beslag en wat machines erbij. Want mijn schoonvader had het uitbesteden aan een buurman. Zo had het wel eens vaker gebeurd. Maar ja, ik wou toch wel dingen zelf doen. Uiteindelijk is dat toch wat het meeste naar je toe komt. En zo is het ook gegaan.
0: Ja, ja, ja. Schaaphouders, die heb je toch niet zo heel erg veel hier in deze omgeving?
1: Nee, het was toen ook wel dat je 400-500 schapen ging houden. Dan hoorde je wel bij de groteren van het land. Later, vooral in die 90, eind 90 jaar, kwam die geschepende kuddes, hè, dat de herderen, wat we ook in Winschoten zien, en door heel Nederland. Dat, nou ja, schapen bij dorpen en steden, dat zie je. Maar dat was in die tijd helemaal niet. Tuurlijk was Texel en alle dijken in Nederland liepen schapen. Dat was natuurlijk eigenlijk altijd al wel aan de hand. Ook in Zeeland, ook in de Betuwe op de dijken. En ja, maar de meesten hadden vaak schapen bij melkvee. Hè? Dan hadden ze 60, 80 koeien met 30 schapen.
0: Mm-hmm.
1: Dat was wel de combinatie die je veel zag. Maar Van Lievelee specialiseerde zich dat meer. Mm-hmm. Die veehouder hield alleen maar meer koeien. En die schapenhouder die dan echt geprofessioneel was, die moest toch wel 400-500 hebben.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn er in, natuurlijk nu nog wel een paar honderd van. Maar ook in mijn tijd groeide dat. Nou, toen waren daar misschien 50 van. Dat is wel gegroeid in die 90er jaren tot medio millenniumtijd. En toen nam het weer af. En ja, nu zie je helemaal met de veestapel, sowieso in heel Europa, maar ook Nederland. En we hebben nu ten opzichte van 1990 de helft minder schapen.
0: Oh ja?
1: Er waren toen ruim 1 miljoen. En er zijn nu 450.000.
0: In Nederland.
1: Volgens de CBS-stellingen.
0: Ja, ja, in Nederland.
1: In Nederland.
0: Ja, er zijn dus echt de bedrijfsmatige schapen die op een schapenbedrijf zijn. Dus niet het hobby-schaapje wat iemand nog heeft.
1: Nee.
0: Een
1: nee, maar tegenwoordig is wel zo dat ieder schaap, ook al heb je dan, heeft een UBN, uniek bedrijfsnummer.
0: Ja, precies.
1: En dat moet je ook registreren.
0: De gele flap in de oren?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, dus er zijn nog best wel heel veel houders, en ook wel met 5, 6, 7 schapen. Dat is ook wel uitgedund door al die regelgeving. Maar ja, je moet een UBN hebben.
0: Ja, precies. Ja.
1: En ja, ontkom je niet aan, ook al heb je maar 5 of 6. Dus dat is.
0: Ja. Schaap, is dat nou een gemakkelijk dier om te houden?
1: Ja en nee. Je moet er wel mee leren leven, mee leren werken. Belangrijkste voorwaarde is de afrastering. Die moet je goed voor elkaar hebben. Daar begint alles mee, want je moest ze wel achter het gaas houden. Dat was bij die zeedijk wel prettig. Daar was goed gaas en hekwerk. Maar in de winter, dan weiden je ze buiten bij de veehouders. Dus dan moest je alles met elektrische draden. Nou, op een gegeven moment krijg je daar wel wat systeem in, maar dat is best wel bewerkelijk. Een schaap is best bewerkelijk al het verzorgen. Tuurlijk zitten ze maar meestal 10, 12 weken per jaar onder dak. Dat ze meest buiten zijn. Maar de lammetijd is natuurlijk best een spannende tijd.
0: Ja, ja, dat is al dus, best.
1: Ja, ja, dus ja. Drukke tijd. En dan,
0: Als je dan 400 hebt, dan moet je nogal wat in de gaten houden.
1: Ja, ik had ook altijd stagiaires. Ik had later in de tijd een vaste medewerker. Maar het is druk.
0: Ja.
1: Het is een hele drukke tijd.
0: We gaan naar jouw volgende muzieknummer luisteren,
1: ja.
0: Hemmo. Jij mag het zelf aankondigen. Wat gaat het worden?
1: Elton John, ben ik ook fan van. Candle in the Wind, dat was in 1997 toen Lady Di overleed. Dat vond ik een heel mooi nummer. En die zou ik wel graag willen horen.
0: Ja, dan gaan we daar met z'n allen naar luisteren.
1: Ja.
0: Candle in the Wind van Elton John.

0: was de mooie Candle in the Wind.
1: Ja, prachtig.
0: Ja, prachtig. En we hadden het zojuist over schapen, Hemmo. De wolf, hoe sta je erin?
1: Ja, lastige discussie. Nu ik in Drenthe woon, komt dat nog wat dichterbij, zo lijkt het. Ik heb nog een paar hobby-schapen. Dus dat is weliswaar heel dicht, of bijna tegen het dorp aan of in het dorp. Maar daar kan hij ook komen natuurlijk. Ik heb bij de Zeedijk heb ik in begin 19 en 20, de jaren 19, dus al een jaar of 5, 6 geleden, toch een keer de wolf gehad.
0: Maar ja,
1: en toen is het 3 jaar, ja, is 3 jaar goed gegaan. En verleden jaar hadden we ook weer 2 aanvallen, waarvan ook 1 dood bij mij, maar ook bij de buren. Dus dat is gewoon bij de kwelders, bij de dollars. Dus daar is hij ook. Het is niet bevestigd of een jakhals was of een wolf, maar DNA, want dat onderzoeken ze, heeft wel degelijk uitgewezen. Dus hij is ook gewoon in Groningen.
0: Hmm.
1: Ja, ook bij de Zeedijk denk je, nou, open gebied.
0: Ja, ja.
1: Toch is hij daar.
0: Want in open gebied, een wolf die wil toch graag ook een stukje beschutting hebben als het begint te nauwen, dacht ik, klopt dat?
1: Ja, dat zou je denken van wel. Wat bosrijke omgeving.
0: Mm-hmm.
1: Hij is natuurlijk ook gespot bij het Midwolderbos. Dat is gewoon bekend. En daar zijn her en der ook wel wat aanvallen geweest. Maar goed, ik ken het statistisch vanuit de provincie natuurlijk niet precies. Maar mijn eigen gevallen ken ik wel.
0: Oké, nou, ja. Pas op voor de wolf in onze
1: omgeving. Ja, toch,
0: dus
1: toch. Ja.
0: Dus toch, oké. Okay. Hemmo, jij... heb verteld over jouw schapen, over jouw akkerbouwbedrijf. Wat zat er in jouw bouwplan overigens?
1: Ja, ik had een traditioneel Oldamster bouwplan met veel wintertarwe. Bieten van Lievelee ook wat uitgebreid naar ongeveer 15%, 20% van van je akkerbouwareaal. Ik had in het beginjaar heel veel luzerne van de grasdrogerij, die het overigens nu niet zo makkelijk heeft, in Oostwold. Maar wel een heel goed gewas voor de zware klei. Dat die worteldiep en eigenlijk altijd best een prima gewas. Ik had gerst, heb ik wel gehad. Ik heb de laatste 5 jaar uien gehad. Ik kwam daar ook in zwang, heb ik daar ook mee gestopt. Maar mijn opvolger heeft ook uien. Toch wat breder bouwplan, wat meer avontuur. Aardappelen heb ik nooit gehad, paste me niet. Grond is ook eigenlijk te zwaar, maar ik had natuurlijk met de schapen echt werk zat.
0: Mm-hmm.
1: Dus een traditioneel bouwplan.
0: Ja, precies. Oké, okay. Zoals het hier veel voorkomt.
1: Ja.
0: In Oldambt. Naast akkerbouwer, schaaphouder, was je ook bestuurder. Wat heb je allemaal zo'n beetje gedaan? Wat
1: ja,
0: begon
1: ik heb
0: het mee?
1: Van alles wat. Ik heb bij de Wolffederatie om de wol te verkopen landelijk gedaan.
0: De Wolffederatie?
1: Ja, de Wolffederatie.
0: Dat klinkt nog iets wollen sokken.
1: Ja, dat klinkt ook zo. Maar goed, die is ontstaan in de 20e jaren als coöperatie. Hij is er overigens niet meer. De naam is er, wordt nog wel gebruikt voor verkoopdoeleinden. Maar hij is formeel gesaneerd in 2008 of zo. Maar daar ben ik dan... ook landelijk heb ik daar wat voor gedaan. Die zat in Alkmaar. Ik heb voor de LTO Nederland in de vakgroep gezeten. Ik heb in het lokale bestuur hier voor toen nog de afdeling Dollard.
0: Van de LTO, hè?
1: Van de LTO.
0: Ja. De land- en tuinbouworganisatie.
1: Ja, dat was toen afdeling Dollard. Toen afdeling Oldambt. En ik denk dat nu inmiddels helemaal Oost-Groningen is. Want het gaat tot en met Appingedam aan toe.
0: Oké, ja.
1: Nou, en daarna ben ik in de, toch ook wat, de politiek ook wat trok wat. Nou, ik kwam natuurlijk uit Vesterwolde. Nou, zoveel smaken aan de rechterkant waren er niet. Dus daar hadden we gemeentebelangen. En dat was eigenlijk CDA, ChristenUnie en de VVD stemmen. En de rest was gewoon CPN en de Partij van de Arbeid. En meer smaken hadden we niet. Dus we hadden op een gegeven moment 3 zetels. En toen stond ik op nummer 4. Maar toen werd nummer 1 Peter Hagendoorn wethouder. Dus toen, dan moet jij in de raad. En dat was 2002. Dus ik heb 2 perioden in Rijdenland gedaan. Met burgemeester Hosseling en met Meijerman. Meijerman, heel kort, die ging later naar Veendam. En toch heb ik daar hele leuke tijd gehad, want in 2010, want dat was in jouw introductie inderdaad, toen ben ik in Oldambt. En toen kwamen wij elkaar ook tegen, in een ander gremium. Dat was de eerste fusiegemeenteraad. Nou, dat was best wel zoeken. We zaten daar in die tramhal toen en dat was allemaal zoeken. Dus die eerste 4 jaar waren niet zo makkelijk. En... ik ben daarna ook in 2014, de eerste periode, ik denk, nou, Ik ga wat anders doen. Ik vond het wel goed. Toen ik in het bestuur hebben ze, voor de VVD heb ik wat gedaan. Maar ik heb wel heel veel van geleerd.
0: Oké. Okay. Waarom koos je overigens voor de VVD?
1: Oh, ik ben al VVD'er sinds mijn 18e.
0: Oké.
1: Okay. Ja, altijd liberaal geweest.
0: Ja.
1: Ja, wel wilde haren, maar nee, altijd. Ja, ik heb eigenlijk altijd VVD gestemd.
0: Ja, hè? Ja, ja. Ook van thuis uit meegekregen? Nou,
1: voor een deel wel, denk ik. Maar ik ben altijd wel van financiële stabiliteit en realiteit. Ik ben ook niet naar de BBB gegaan in die wilde jaren een paar jaar terug. Gewoon wel standvastig bij de VVD gebleven.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En wat was jouw echte item in de politiek waar jij dus echt altijd voor wilde gaan?
1: Financiën.
0: Financiën.
1: Ja, financiën. Dat je netjes doet voor je gemeente. En dat vind ik ook landelijk. Dat je je gelden die je bij je belasting binnenkrijgt, dat je dat netjes verdeelt. En dat je ook niet altijd je hand maar zo kunt ophouden. Ik vind dat je best wel mag werken voor je centen. Dat vind ik, dat is wel ook, dat vind ik wel een gezond item.
0: Ja. En daarnaast, wat had je nog meer?
1: Ik heb het waterschapsbestuur gezeten van Huns en Haas. Ik heb ook 10 jaar ingezeten. Algemeen bestuurslid. Dat deed ik dan weer voor de landbouw, maar voor de geborgde zetels. Die zitten in Veendam. En het waterschap stond natuurlijk ook los van de Zeedijk. Die natuurlijk ook van het waterschap was en is. Maar ik heb altijd wel veel met water van doen gehad. Hoog en laag water, letterlijk in de Dollard. Dat ik de schapen op tijd van de kwelder af moest halen als het hoog water was. En en met het afvoer. We hebben 98 hebben meegemaakt dat het bijna hier overstroomde. Dat koningin Beatrix hier stond. En ik heb altijd wel wat met water. Dus ik heb ook 10 jaar ingezeten.
0: Ja.
1: Ik ben ook nog, zit nog in de stichting Gemaal Kremer in Termunten. Dat is dan nog een... dat gemaal met de 2 elektromotoren. Daar ben ik dan nog... zit ik in het bestuur als vrijwilliger. Dat is hartstikke leuk.
0: Ja, hè? Ja. Je moet ook uiteindelijk wel aan de gang blijven. Hè? Want dat is natuurlijk wel mooi als je toch alweer een stukje afgestoten hebt qua bedrijf. Wel mooi dat je toch nog wel dingen kunt blijven doen.
1: Ja hoor, dat is allemaal, dat vult zich zo in. Nou ben ik dan nu even druk met de bouw van je eigen woning. Maar ik kom niet in een zwart gat. Mm-hmm. Dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, precies. Nee. Ja, heel verstandig. Nee. Heel verstandig. Jij sprak net over geborgde zetels. Ik denk dat een aantal van onze luisteraars denkt... geborgde zetels,
1: ja, waar heb je het over?
0: Ja, vertel.
1: Binnen het waterschap zijn 23 zetels te verdelen. Daarvan zijn er voor de landbouw en natuur, die zijn geborgd. Dat wil zeggen, die mogen er altijd in. Dat waren er vroeger 6 van de 23, dat zijn er nu nog 4. 2 voor landbouw en 2 voor natuur. In mijn tijd was dat nog 4 landbouw, 2 natuur. Maar van lieverlee krijgt natuur toch wat een grotere stem. En ik ben toen door LTO gevraagd om namens landbouw en natuur, ook een haakje naar natuur, om daarin de geborgde zetel in te vullen. En dat is gebeurd.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En daar ligt ook daar de link naar de A nog, waar we het zo meteen ook verder over hebben.
1: Ja, voor een deel wel. En ook mijn belangen wat ik in Rijdenwolde had. Het natuurgebied waar ik ook een tijd lang vennoot ben geweest. Die 200 hectare waar de natuurbegraafplaats bij is. En dat is ook een stukje natuur geworden.
0: Ja, ja, want jij was een van de 3 boeren, dacht ik, hè, die dat project toen
1: opgepakt. Ja, 4. Van 4.
0: Ja?
1: En,
0: Hoe ging dat ook alweer?
1: Er was toen 200 hectare ecologische hoogstructuur in de Blauwe Stad.
0: Ja, dat was in het begin, toen alles nog ontwikkeld moest worden.
1: Ja, dan hebben we het over 2006, 2007, dat was 20 jaar geleden nu. Maar dat mocht toen ontwikkeld worden door particulieren. Die mochten ook inschrijven. En dat hebben wij toen met inderdaad 4 boeren gedaan. Toen hebben wij die 200 hectare kunnen verwerven en daar natuur kunnen maken. En later ook natuurbegraafplaats gerealiseerd. En die ligt natuurlijk nog, want dat is eeuwigdurend.
0: Mm-hmm. Dus, ja. En hoe zit het nou met dat project? Want ik hoor jou zeggen dat je er niet meer in zit. Hoe gaat het nou verder?
1: Dat loopt gewoon door.
0: Door die 3 anderen?
1: Ja, Ja, die hebben dat gewoon overgenomen. En dat is ook wel geborgd, dat dat gewoon doorgaat.
0: Oh ja.
1: Maar ja, ik ben verhuisd. Ik moest ook natuurlijk wat werkzaamheden verrichten. En dat is ook prima. Maar ik heb de keuze gemaakt. Ja, dan verhuis ik, dan laat ik dat ook los.
0: Ja.
1: Ik kan dat niet allemaal meer waarmaken.
0: Ja, ja, je kunt ook niet altijd alles blijven houden. Dat kan
1: nee.
0: Oké, okay, Hemmo. Jouw volgende muzieknummer, dat gaat worden...
1: Dat wordt Benny Nijman. In Benny Nijman heb ik een hele grote cd van. En ik vind dit gewoon... Benny Nijman is wat een ondergewaardeerde... Ja, die kwam ook zomaar uit de tijd. En ik vind dat wel een... hij raakt mij af en toe wel. Ja. En ik heb daarom... Waarom fluister ik jouw naam nog? Dus ja. Vind ik gewoon een mooi nummertje.

0: Ja, dit nummer, dat doet je iets.
1: Ja, dit is een heel mooi nummer. Ja, ja. Ja, nou, ik denk dat dit te ver doorvoert voor dit programma om daar heel diep op in te gaan. Mm-hmm. Maar ja, het heeft een mooie lading.
0: Ja, nou. Precies. Ja. Ja, ja, ja, ja. Een mooie lading. We hadden het net over Hemmo. En met de vraag, van heb je kleinkinderen? Want je hebt kinderen.
1: Ja, ik heb kinderen. Ja. Ja, ik heb 3 kinderen. En mijn eerste vrouw is 8 jaar geleden overleden. Dus dat heeft wel impact gehad. En ik ben net 14 dagen geleden opa geworden van 2. Dus ja, dat is ook heel mooi.
0: Gefeliciteerd. Dus,
1: ja, dankjewel. En ik heb de liefde wel weer gevonden. Want ik ben samen met Jenny dus naar Rolde gegaan. Dus daar gaan we nu een nieuw huis zetten. Dus mm-hmm. Het zijn allemaal wel positieve dingen.
0: Ja. En 5 kleinkinderen.
1: De 4 nu. Als het goed is, eind van het jaar, dan is de 5e op komst.
0: Oké, okay, ja.
1: Dus dat zou de eerste van mijn zoon zijn met mm-hmm. Schoondochter.
0: Maar dat wordt wel een stamhouder.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, maar dat weet je dus. Dat weet ik nog niet.
0: Dat weet je niet, hè?
1: Nee, dat weet ik nog niet.
0: Zou je het leuk vinden?
1: Jawel, jawel. Maar is geen noodzaak, maar ja. Ik zie het wel. Ja. Ja. Jawel.
0: Het wordt in ieder geval wel licht wel een bolhuis.
1: Ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja,
1: ja.
0: En dan de voornaam? Ach.
1: Ach, nou, dat is een keuze die zij maken.
0: Zo is dat.
1: Is ook goed.
0: Zo het ook hoort,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja hoor.
0: Goed, Hemmo, we hebben al een hele hoop verteld, hè, waar je allemaal mee bezig bent geweest. En dat je veel met water hebt, met natuur hebt. En de ANOG op jouw pad kwam. De ANOG, waar staat dat voor?
1: Ja, de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen.
0: Ja.
1: Het gebied van Ter Apel, Woldendorp en dan zo helemaal naar Hoge Zand. Hou maar een beetje het Eemskanaal aan, maar dat is iets te noordelijk. Maar hou dat maar een beetje aan. Tot bijna stad Groningen naartoe, dan zeg maar Hoge Zand. En dan de grens met Drenthe. En daar regelen wij voor onze collega's boeren mogelijkheden om allerlei akkers en voedselveldjes en stroken aan te leggen om de natuur weer een handje te helpen.
0: Het is ook agrarische natuur, heb ik begrepen.
1: Ja, het is agrarische natuur. Dat betekent dat die grond ook gewoon landbouwgrond blijft. Dus je exploiteert het in je bouwplan. En heb het liefst dat ze 3 of 4 jaar die percelen die meedoen laten liggen in voedselveldjes, akkerrand of wat voor pakket wij ook aanbieden. Want dat is voor de natuur is dat het beste. Dan hou je wat continuïteit. Mm-hmm. Als je het ieder jaar weer wegploegt, ja, dan wordt het weer zwart. En dan heb je niet helemaal het doel bereikt wat je wellicht wil. Dus we willen steeds meer naar robuuste pakketten van 3 tot 6 jaar. En dat kunnen we ze ook bieden. En dat is dan min of meer concurrerend met een gewas die ze anders telen. Dus dat soort vergoeding krijgt de boer ook.
0: Ah ja. Dus dan maakt het eigenlijk niet meer zozeer uit of dat jij suikerbieten teelt of agrarische natuur qua financiën.
1: Dat is het streven en dat lukt redelijk wel. Beetje als speelgewas moet je graan zien. Een beetje het gewas graan wat je daarmee zou kunnen verdienen. Dat een beetje als uitgangspunt dient voor de vergoeding die de boer kan krijgen voor agrarische natuur.
0: Okay. Jij noemt de term spilgewas. Wat betekent dat, een spilgewas?
1: Een gewas die zeker is in bouwplan, waar je altijd wel een opbrengst van hebt. Maar die nooit het hoogste scoort. Als jij uien of tulpen of aardappelen neemt, is gewoon risicovoller. Maar kun je ook wel een keer goed saldo, goed geld mee verdienen. Bij graan is het eigenlijk een vaste balans tussen een redelijke opbrengst en ook wel een redelijke vergoeding, maar nooit een topper.
0: Oké.
1: Okay, ja. Zo moet je het een beetje zien. Dus je krijgt een spilprijs als vergoeding. Zo moet je het een beetje zien.
0: Ja, precies. Nou, dus hebben we hier heel veel spilgewas hier in de Graanrepubliek.
1: Ja, we hebben hier zeker in Toldamt, maar ook in Westerwolde. Natuurlijk, daar zijn de zetmeelaardappelen en uien is inmiddels wel wat gemeengoed. Dat kan ook in de veenkoloniën. Dat wil ook op het zand. Maar op de klei zien we ze natuurlijk ook steeds meer. En, maar ja, je kunt niet eeuwig hetzelfde blijven telen. En we hebben ook gezien dat de Europese Unie, maar ook Nederland met het stikstofprobleem en de mest, je moet wat verder van die sloot afblijven. Dat is steeds meer een item. Toen ik in het waterschapbestuur zat, hadden we toen al KRW, kaderrichtlijn water. Die moet eigenlijk in 2027 klaar zijn. Nou, daar hebben we nu al ontheffing voor als waterschap dan, maar dat redden we niet. Maar de normen zijn natuurlijk er nog wel steeds. Dus er wordt aan gewerkt. We moeten nu al die 3 meter strook van de sloot af. Daar moeten we al wat aan doen. Dat moet eigenlijk iedere akkerbouwer dan wel voor je gemeenschappelijk landbouwbeleid. Maar ook voor de aanhoog. Wij kunnen ook bieden stroken van 3, 6 of 9 meter.
0: Ah, zo. Oh ja.
1: En dan blijf je wat verder van die sloot af. En inmiddels daalt het bij de boeren ook wel in. Ja, misschien is dat ook niet zo'n heel raar idee.
0: Okay.
1: Laten we dat nou maar doen.
0: We gaan het zo meteen over verder praten.
1: Ja.
0: Als we naar jouw volgende muzieknummer hebben geluisterd.
1: Ja. Ja, dat is Erwin de Vries. Nou, heel toepasselijk de polder, want daar heb ik 40 jaar gewoond. En hele mooie herinneringen.
0: Kon niet missen, hè?
1: Nee, ik kan niet missen. Die moet erbij.

0: mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Dat zijn wij, Groningen 1, dat klopt. We waren RTV Go en we zijn samengegaan met RTV Westerwolde en we zijn Groningen 1 geworden.
2: Ja.
1: G1 dus, dat klopt. Hemmo, we hebben het over de A nog. Weet jij nog, toen het in 2003 opgericht werd, hoeveel leden toen de vereniging telde?
2: Ja, nou, dit is dus, ik zat natuurlijk niet direct in bestuur. Ik ben wel direct lid geworden, dat weet ik nog wel. Dat zullen er 50 of 60 zijn geweest.
1: Ja, ja.
2: En van Lieverlee kwam er eerst een projectmedewerker en later nog maar iemand erbij. En we kregen wat naar de, uiteindelijk hebben wij natuurlijk van de provincie, maar ook subsidies vanuit RVO, konden wij meer pakketten aanbieden via allerlei regelingen. En waar wij een beetje die, nou ja, een beetje het cement tussen de boer en richting de overheid.
1: Ja.
2: Maar wij hadden de contacten.
1: Ja, precies.
2: Nou, van Lieverlee, we hebben vroeger in de koekjesfabriek gezeten in Wedde. En we zitten nu in Vlagwedde, in de voormalige landbouwschool. En we gaan binnenkort naar Alteveer. Dat is nog weer een dorp, paar dorpen verderop. Vlakbij Stadskanaal. Daar hebben we nou een kantoor gevonden waar we nu met 10 man kunnen zitten.
1: Zo, 10 man.
2: Ja.
1: Dat is behoorlijk veel voor een vereniging, hè? Hoeveel leden zijn er op dit moment? Weet je,
2: 430.
1: 430?
2: Ja. Ja.
1: Nou, dus u heeft toch wel de belangstelling van de akkerbouwers.
2: Ja. Ja, vooral akkerbouwers. En wij zijn ook van de akkervogel. De Veldleeuwerik is onze logo. Dus je hebt de... In het Westerkwartier heb je vooral de grutto en de kieviet. Dus, maar daar is meer grasland. En dit is echt het akkervogelgebied.
1: Ja, precies. En dat is het grote verschil ook.
2: Ja, want wij zijn van de 40 collectieven die er zijn in Nederland. Waar zijn wij er één van? Ja, nog. Zijn er 6 of 7 echt akkervogelcollectieven. Die akkervogel, de Veldleeuwerik en... al dat soort.
1: De grauwe gors, dat was ook in
2: de vorm. De grauwe gors hoort daar ook bij.
1: Ja?
2: Ja.
1: Want die,
2: de kwartel, de patrijs.
1: Ja.
2: Dat en, zijn echt de boerenlandvogels, boerenbroeders.
1: En die zijn ook weer, zijn er weer? Of zijn die teruggekomen? Of zijn die verstevigd?
2: Nou, we proberen met name bij de patrijs. We hebben een patrijzenrand, met name in Westerwolde, een deel van de veenkoloniën. Daar proberen we ook echt 3-4 jaar lang daarin de... Daar handhaaft, daar patrijst zich goed. Maar dat direct uitbreiding, dat valt nog niet zoveel mee. We monitoren dus ieder jaar weer. Van wat loopt er? Dan hebben we vogeltellingen. Mm. Het is nog best lastig om uitbreiding te krijgen. De instandhouding, dat gaat goed. Maar dat je zegt, je krijgt meer. Dat heeft natuurlijk ook met predatie te maken. De vos. Maar ook alle... Ja, alle roofvogels in de lucht. Ik denk dat we meer roofvogels hebben als 20 jaar terug. Omdat daar ook allerlei groeperingen zijn die vogels beschermen. Hè? De grauwe kiekendief heeft een weggroef. En die kiekendief, ja, die pikt natuurlijk toch ook wel eens een keer een vogeltje mee.
1: Ja, kijk, als die het goed doen, dat betekent wel dat er voedsel is. En voedsel zijn dan die vogels. Klopt dat?
2: Ja, maar vooral muizen hoor. Als,
1: muizen.
2: Het, als het gaat om de kiekendief, die moet het toch echt hebben van de muizen.
1: De muizen.
2: Ene jaar is het natuurlijk beter, maar ze pakken natuurlijk wel een keer een nestje of een vogeltje mee.
1: Ja, precies. Ja.
2: Dat is gewoon, ja, dat gebeurt.
1: Dat is, natuur,
2: dat is ook natuur. En
1: ja.
2: Ja, dat is een lastige, maar dat gebeurt wel.
1: Ja. Als je nou terugkijkt, want jullie bestaan nou iets van 23 jaar.
2: Ja.
1: Dan hebben jullie toch eigenlijk best wel ontzettend veel ook bereikt. Zoveel leden erbij. Over hoeveel hectare spreek je ondertussen dat er aangesloten is?
2: Ja, we hebben inmiddels over een, 900 hectare die wij onder beheer hebben.
1: Dus effectief?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: En dat betekent dus met al die akkerbouwers, met al hun land, dat het een heel uitgebreid gebied is dat eigenlijk meedoet in het project.
2: Ja, die allemaal 2-3 hectare, soms al, sommigen wel 7 of 8. En er zijn wel eens wat collega's op leeftijd, misschien een beetje mijn leeftijd, die zeggen, nou, maar een hele boerderij mag er wel onder. Maar dat kan natuurlijk niet. Wij willen en mozaïek, dus dat het ook verdeeld is. Daar hebben we zogenaamde clusters voor. Maar je kunt natuurlijk niet tegen een boer zeggen die 50, 60... Ja, doe alles maar in de agrarische natuur. Dat werkt ook niet, want je, na 3 jaar, 4 jaar moet de ploegen toch weer in.
1: Oh ja.
2: Dus het blijft... Nou, we hebben wel een paar mensen die 10 of 15 hectare hebben, maar zoveel zijn dat er niet.
1: Ja, precies.
2: We hebben het beperkt per deelnemer.
1: Het is natuurlijk heel mooi, hè, dat het kan, dat het opgezet is, dat het ook oplevert. Ja, en er valt nog heel veel meer over te vertellen, Hemmo. Maar ja, op een gegeven moment dan is een uur.
2: Ja.
1: En dan is het weer voorbij waar we het over kunnen hebben.
2: Ja, ja.
1: Dus we gaan dit uur beëindigen met jou te bedanken dat je hier naartoe hebt willen komen. Dank je wel daarvoor. En we gaan Ronnie bedanken, onze technicus. Ronnie, bedankt dat je weer aan de knop hebt willen schuiven. En we gaan de luisteraars bedanken voor het luisteren. En Hemmo, jij gaat nu jouw laatste muzieknummer aankondigen. En dat gaat worden.
2: Ja, de Oude Maasweg van de Amazing Stroopwafels.
1: Nou, ik had er nog nooit van gehoord, weet je dat?
2: Ja, vast wel. Ja, Radio Tour de France. We zitten natuurlijk nu in die tijd. En ik vind dat een heel mooi nummertje.
1: Ja,
2: heeft wel, ja dat is. Ja, dat heeft wel wat betekenis. Vind ik mooi.
1: Oké. Okay. Ja. De Stroopwafels. Nee, ja. Amazing
2: Stroopwafels.
1: Amazing Stroopwafels.
2: Ja, zeker.

0: Het is nu 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van...

0: schijnt nu en dan de zon. En de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

0: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En die zegt ook deze keer weer goeiedag muziekvrienden. Hartelijk welkom bij weer het uurtje Muziekarchief. En wat gaan wij vandaag doen? Nou, we gaan naar de jaren 80 toe. 83, 84, 85. We hebben een aantal leuke bandjes uitgenodigd. Een artiest uitgenodigd. Sade, Lloyd Cole komt voorbij, maar ook Joe Jackson. De Spider Murphy Gang moeten we natuurlijk niet vergeten. We hebben de vaste rubrieken, de geschiedenis van de alarmschijf. En in het midden van het programma de muzikale tv-tips. En in de cover gaan we terug naar een zomerhit uit 1983. Maar daarover straks veel meer. Maar we beginnen vandaag met Huey Lewis. Hij werd geboren in New York als Hugh Gregg. En vanaf 1976 speelde hij in de band Clover. En zij werden later geproduceerd door niemand minder dan Nick Lowe. De muzikanten speelden ook mee op het album van Elvis Costello en gaan daarna op tournee met Thin Lizzy. Nadat de band Clover ermee stopt, wordt Huey Lewis studiomuzikant voor diezelfde Nick Lowe en ook voor Dave Edmunds. Terug in Amerika ontstaat in 1980 de groep The News. En in 1982 hebben ze in Amerika hun eerste hit met Do You Believe in Love. Hun debuut in de Nederlandse hitlijsten komt in 1983 met het nummer Heart and Soul. En dat is dan wel weer een cover van de Amerikaanse band Exile. En die kennen wij hier in Nederland dan weer vooral van hun hele grote hit Kiss You All Over. Maar wij hebben hier dus in de spelers zitten, zoals dat zo mooi heet, de debuutsingle hier in de Nederlandse hitlijsten van Huey Lewis in The News. Hier is Heart and Soul.

Heart and Soul. Huey Lewis en de News. Jawel, ik zat er even dwars door hem heen. Dus de laatste outro-dingetjes nog even die hij ging zingen. Maar goed, we gaan verder met een bandje die in 1977 begon. Toen richtte namelijk Günther Ziggy Gerhard Gmel, alias Barry Murphy, Michael Beuze en Frans Trojan in München de groep Spider Murphy Gang op. En die band die is genoemd naar de fictieve gangster Spider Murphy uit het liedje Jailhouse Rock van Elvis Presley. De mannen wilden dan ook oude rock'n'roll covers gaan spelen en daarmee werden ze al snel erg populair. En daardoor werden ze weer gekoppeld aan radiopresentator Geo Goyostia en zijn programma Rock House. En zo werden zij dus de huisband van die Bayerische Rundfunk. In 1980 verscheen hun eerste echte eigen LP, Rock'n'Roll Shua. En in 1981 breken ze door met die hit Skandaal in Sperrebezirk. In 1981 verscheen het album Tutti Frutti en verschijnen de singles Wo bist du en Ich schau dich an. Hun teksten zijn vaak een humoristische, maar kritische kijk op in dit geval de seksindustrie. Zoals op het fenomeen Piepshow in het nummer Ich schau dich an. En tegenwoordig trekken ze vooral nog akoestisch op in allerlei uitverkochte zalen in Duitsland. Hier is de Spider Murphy Gang.

0: piep, piep.
1: Piep, piep. Oftewel, de Spider Murphy Gang is jou niet aan. Ik zei in de aankondiging dat we in de cover een nummer zouden krijgen. Een zomerhit uit 1983. En dan heb ik het over het nummer Love Calm Down. Het origineel is van de zangeres Evelyn King. En zij begon haar carrière in 1977 met de hitsingle Shame. Shame, moet ik dan goed zeggen. En die deed ze nog onder de naam Evelyn Champagne King. Ze werd geboren in de Bronx in New York, maar groeide op in Philadelphia. En daar werd ze ontdekt terwijl ze met haar moeder de kantoren schoonmaakte van Philadelphia International Records. Dat is toch wel een leuke ingang, hè? Hoor je wel vaker dat mensen uiteindelijk artiest geworden zijn omdat ze secretaresse waren bij een platenmaatschappij. Nou, dus zij waren de schoonmaakster en zongen daar blijkbaar. Zo werden ze ontdekt. Vanaf 1980 laat ze haar bijnaam Champagne vallen en heeft ze hits met I'm in Love en dat dus Love Calm Down. Een track van haar vijfde album Get Loose. Dat trouwens werd geschreven door Kashif en geproduceerd door Maury Brown. En in 1983 nam reggae-zanger Barry Biggs een cover op en had daarmee een hele groot hit. De man werd geboren op Jamaica in de plaatsje St. Andrew en werkte daar eerst als geluidstechnicus en cameraman bij de Jamaican Broadcasting Company voordat hij de muziek inging. En hij werd toen zanger bij Byron Lee en de Dragonairs. En als solo-zanger nam hij vooral reggae-versies op van bekende nummers. Zo had hij hier in Nederland hits met Reflections of My Life en het nummer Sideshow. En met een vijfde plaats was dat Love Calm Down zijn grootste hit hier in ons land. En dus een zomerhit in 1983. Daar gaan we eerst naar luisteren en daarna het origineel van Evelyn King.

0: Love, Calm Down, Evelyn. Champagne King zing ik nog heel graag. Dat komt dat we dat in het begin van haar carrière gewend waren. Evelyn King uit 82, de originele uitvoering. En daaraan voorafgaand de coverversie, de reggae-versie... en de hitversie van Barry Biggs van een jaartje later uit 83.
1: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
0: En die neemt je mee naar de Schotse groep Asdic Camera. Die werd in 1980 opgericht door zanger Rodney Frame en de drummer Dave Mulholland in het plaatsje East Kilbride. En dat ligt ten zuiden van Glasgow, heb ik even gauw opgezocht. Beide mannen waren net uit de groep Neutral Blue gestapt. En hun eerste opname verscheen op een cassettebandje voor allerlei bandjes uit Chicago. Zo'n soort verzamelbandje, zeg maar. Hun eerste single in Engeland kwam uit op het Postcard Records label. En hun tweede single tekende Asdic Camera bij Rough Trade Records uit Engeland en bij Sear Records uit Amerika. Dus ze kregen een groot contract. Dan verschijnt ook hun debuutalbum Highland Hard Rain. En dan bestaat de groep inmiddels uit Rodney Frame, toetsenist Bernie Clark, bassist Campbell Du Owens en drummer Dave Ruffy. En op het eerste album staat ook hun eerste hit in Engeland. Dat is deze, Oblivious.

0: Amerika's alarm schreef.
1: De geschiedenis van...
2: En in die geschiedenis gaan wij terug naar 14 juli 1984. En dan viel de keuze op The Bronski Beat met The Small Town Boy. Dat was hun debuutsingle en werd ook hun internationale doorbraak. De groep werd in 1983 opgericht door zanger Jimmy Somerville, toetsenist Steve Bronski en percussionist Larry Steinbach. Check. En Small Town Boy werd door het trio samengeschreven en is ook te vinden op hun debuutalbum The Age of Consent. En via die alarmschijfnotering stond het uiteindelijk 12 weken in de top 40, waarvan 2 weken op nummer 1. En in 1985 hadden ze nog 4 hits. Maar ze weten het succes van Small Town Boy niet echt te evenaren. Nou, die single die gaat natuurlijk over een homoseksuele jongen die te maken krijgt met homofobie, eenzaamheid en onbegrip van zijn familie. Luister maar eens. Hier is de Small Town Boy, Bronski Beat.

0: De geschiedenis van de alarmschijf met de Bronski Beat en Small Town Boy brengt ons bij de muzikale tv-tips voor de komende week. En er is best nog een heel lijstje geworden, ondanks al het voetballen. Want dat is natuurlijk een beetje afgelopen na zondag. Maar de Tour de France is er al een bonnet van. Het zijn ook wel wat veel herhalingen. Maar ga je er toch in meenemen. We beginnen vanavond om 11 uur op de BBC 2. Top of the Pops, Biggest Hits 2001. Beelden van onder andere Destiny's Child, U2, Atomic Kitten, Gabriel, Stereophonics en Sophie Alice Bechdel. Om 11:30 op de NDR Popschlager die ze kennen zouden. Helene Fischer, Kerstin Ott, Ben Zucker, Andreas Berg, Andrea Berg, moet ik natuurlijk Andreas een heel ander. Andrea Berg en Beatrice Egel en Raymond Razzelli. En dan op 10 minuten voor 12 op NPO 3 Michael Jackson, de Amerikaanse tragedie. Nou, die is op meerdere zenders al uitgezonden. Deeltje 1 is dit van de documentaire van, die heet dan Van Kindster tot Wereldster, van Glitter tot Angst. En op de BBC 2 gaan ze om 12 uur gewoon verder met Top of the Pops, The Story of 2001. Met terugblikken en beelden met Van Feeder, Shaggy, So Solid Crew, Wet Us Blue en de Dandy Warhols. En als je nou niet genoeg ervan hebt vanavond, dan kun je bijna zeggen vannacht om 1 uur op BBC 2. Kylie at the BBC, natuurlijk archiefbeelden van Kylie Minogue. En om nog weer een uurtje later om 2 uur vannacht, zelfde zender Madonna at the BBC. Beelden uit diverse BBC-programma's van de zangeres. Dan gaan we naar de zondagavond. Toe om 5 minuten voor 8:30 NPO 2 North Sea Jazz. Andrew Mackinga, Winfried Byers en Angelique Houtveen doen verslag van de 50ste editie van het festival. En een soort terugblik op het afgelopen weekend natuurlijk in Ahoy, Rotterdam. Op Arte om 9:50 morgenavond de Bee Gees. How Can You Mend a Broken Heart? Een herhaling van een herhaling volgens mij over de carrière van de Bee Gees en waarom hun muziek nog steeds zo populair is. En als je dan toch op die zender zit, dan kun je om 11:55 op Arte kijken naar Queen, We Are the Champions. En dat is een documentaire over dat nummer. Hoe dat nou van een oorworm, want dat was het natuurlijk, het bleef in je oor zeker, je bleef het meezingen, tot een echt groot sportlied werd. Dan de woensdagavond op Arte om 10:00 YMCA, de Erfindung der Village People. Documentaire over die band die door producers Henry Belolo en Jacques Morali samengesteld werd. En dat is natuurlijk allemaal zo vlak na het overlijden van de zanger Victor Willis. En dit gaat dan vooral over die wereldhit YMCA. Op diezelfde zender om 11:05 voor 11 Disco Sax. Amerikaanse Erste Kulturkampf, zo heet dat dan zo mooi op zijn Duits. Documentaire over de strijd tussen disco en de rockmuziek in die jaren in Amerika. En op dezelfde zender, maar dan om 11 minuutjes voor 12. Muziekquer documentaire over de disco-klassieker You Make Me Feel van Sylvester. Dan heb ik er nog 2 voor de vrijdagavond om 9:05 op NPO 1. Muziekfeest op het plein. Sineke, Jan Smit, Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam. En op NPO 3 dan de volgende afdeling om 5 minuten over Tine van Michael Jackson. Deeltje 2 van die Amerikaanse tragedie. Tragedie moeten we zeggen over de beschuldiging die hij kreeg natuurlijk van allerlei zaken en het dreigende instorten van zijn zaken imperium, zo je dat rustig mag stellen, van Michael Jackson. Tot zover de muzikale tv-tips voor de komende week.
1: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
0: Ja, doen we ons best voor. Maart 1984, dan verschijnt het album Body and Soul van Joe Jackson. Het was zijn 7e studioalbum en zijn eerste volledig digitale project. In Nederland werd het gekozen tot album van de week. Het stond uiteindelijk 29 weken genoteerd en bereikte de 2e plaats. Het album is een mix van salsa, pop en jazzmuziek. En alle tracks werden geschreven en gearrangeerd door Joe Jackson zelf. En in de achtergrondkoortjes horen we op het album Ellen Foley en Elaine Caswell. En die laatste horen we natuurlijk ook in het hitduet Happy Ending. En de basgitaar was in handen van de vaste bassist van Joe Jackson, Graham Mabey. En het nummer You Can't Get What You Want, tussen haakjes To You Know What You Want, dat werd alleen een grote hit in Amerika. En die halen wij dan juist weer naar onze zender toe. En ik vind dat een prachtige titel. You Can't Get What You Want, Till You Know What You Want.

En dan ook helemaal tot eind natuurlijk. En Joe Jackson, track van het album Body and Soul. You can't get what you want. We gaan naar de groep Ming DeVille. Die ontstond in 1975 in San Francisco uit de overblijfselen van een andere band. En vanaf dat moment ging zanger Billy Borsey zichzelf Willie DeVille noemen. Tot 1978 waren zij de huisband van CBGB's. En de club in New York, natuurlijk de bekende club in New York. Eind 1977 breken ze door met de single Spanish Troll, afkomstig van hun debuutalbum Cabaretta. En op dat album en ook op de opvolger Return to Magenta speelt de band in een vaste samenstelling. Daarna recruteert Willie DeVille steeds wisselende muzikanten om platen mee op te nemen en op tournee te gaan. Vanaf 1985 gaat hij echt solo verder als Willie DeVille. En vlak daarvoor verschijnt nog het album Where Angels Feed to Treat. Met daarop die single hit Demasiado Corazón. En deze Each Word is a Beat of My Heart.

0: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: Onze volgende artieste werd op 16 januari 1959 in Nigeria geboren als Helen Fola Sade Adu. En in 1963 emigreerde ze naar Engeland. En ze was hevig geïnteresseerd in de muziek, maar ging toch modeontwerpster studeren. Daarna werkte ze dus nog een tijdje in een boutique. Maar dat werd niet echt een succes. Vervolgens ging ze toch die muziek in, want samen met Stuart Matthewman, Paul Denman en Andrew Haight richtte ze de groep Sade op. En dan wordt het opeens weer heel bekend. 1984 komt ze als solozangeres, kan ze een contract tekenen bij Epic Records. Maar ze is redelijk trouw aan de mannen waar ze mee op pad was. Ze weet namelijk het label over te halen om ook de hele groep te contracteren. En dat gebeurde ook. Met haar eerste LP Diamond Life heeft ze direct succes. Mede door die hitsingles Your Love Is King, When Am I Going To Make A Living, Smooth Operator, Why Can We Live Together and Hang On To Your Love. En die laatste die werd geschreven door Sade zelf, samen met die Stuart Matthewman.

Sade en Hang On to Your Love uit 1985. Terwijl Lloyd Coyle Engelse literatuur en filosofie studeerde aan de Universiteit van Glasgow, richtte hij daar ook het bandje Lloyd Cole and the Commotions op. En die Commotions, dat zijn toetsenisten Blair Cohen, bassist Lawrence Donegan, gitarist Neil Clark en drummer Stephen Irvine. En zij debuteerden in 1984 met het album Rattlesnake. En de gelijknamige single wordt in januari 85 hun enige hit hier in Nederland. En verder zou dat alleen een kleine hit in Engeland worden. Later zou het trouwens nog wel gecoverd worden door Tori Amos. En je kent als vaste luisteraar van Muziek Archief natuurlijk onze filosofie. Die plaatjes halen wij juist naar voren. En Lloyd Coyle in the Commotions, hier is Rattlesnakes.

0: Lloyd Cole in The Commotions en Rattlesnakes uit 85. Vijf jaar eerder, in 1980, ontstond in de Engelse plaats Basildon Don. In Essex ligt daar de band Depeche Mode. De eerste bandleden waren zanger Martin Graham, toetsenist en gitarist Martin Gore, toetsenist Andy Fletcher en toetsenist Vince Clark. Hun debuutalbum Speak and Spell werd in 81 uitgebracht en direct na de release daarvan verliet Vince Clark de band. En van dit album werden drie singles gehaald: Dreaming of Me, New Life en Just Can't Get Enough. Alle drie hits in Engeland. Hier in Nederland moesten we nog 3 jaar wachten op de eerste hit van Depeche Mode, en die hadden ze dan ook met People Are People. En nadat ze in 84 een hitje scoorden met Somebody, verscheen in 85 het mini-album Love in Itself. En daarop ook een live-opname van Just Can't Get Enough, opgenomen in de Hammersmith Odeon in Londen natuurlijk. En tot verbazing van de band werd dat hun allergrootste hit hier in Nederland. En wij hebben hem in de speler staan. Hier is Depeche Mode. Wij zeggen tot volgende week. Just Can't Get Enough.
1: Thank you very much. Who was here last night then? Anyone know what this one is then?

0: Het is nu 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon.

0: is nu 12 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
2: Hi, I'm Max Connolly, and this is Stew Time with the best in Americana, roots, and country music.
3: Well, down around the corner, about 49 Square, there lives a little chick with love.

Het is weer zaterdag en wel de 18e van de juli maand. En zaterdag op de kalender en 12 uur op de klok betekent bij Groningen 1, de streekomroep van Oost-Groningen, tijd voor de muzikale lunch. Tot 2 uur kun je genieten van Americana, roots en country muziek in het programma Stew Time. En op deze 18e juli begonnen we met aflevering 440. En daarin draaiden we een cover-uitvoering van een oudje uit de Rockabilly Hoek. Even terug naar, in dit geval, het jaar 1986. Kenneth W. Parchman. Hij schreef Tennessee Zip en nam het als eerste op. En 2005 nam Brian Setzer het op voor zijn tributealbum aan The Sun Records onder de titel A Rockabilly Riot Volume 1 Live from the Planet. En die uitvoering, daar starten we mee. Wat hebben we vandaag nog meer in ons stoofpotje, vragen je thuis af wel. We hebben de gebruikelijke rubrieken met uiteraard andere ingrediënten. Dus komt voorbij ons album van de week, een twin song, en we doen met onze rubriek Evergreen Time een duik in de geschiedenis en komen uit in de jaren 74, 77 en 94. En er is nieuw werk, onder andere van het Groningse land, Cecile Gardens, en uit Canada, Bywater Call. Maar daarover later meer. Eerst door met Carly Greer. En zeg je Carly Greer, dan zeg je Bluegrass. Zij komt uit Wheeling in West Virginia en begon op 12-jarige leeftijd al met het schrijven van liedjes. Ze was lead vocalist van de groep Crandall Creek, en die komen we in het tweede uur tegen. En het lied van vandaag, Being Poor, gaat over iets wat Carly aanvankelijk niet begreep, maar nu wel. En ze zegt daarover: I realize it had nothing to do with money, but everything to do with survival and the yearning to overcome any obstacle. Je hoort zometeen de leadzang van Carly Greer op gitaar, mandoline en viool. Andy Leftwith, Stephen Moore speelt banjo en Jamie Peck treedt aan voor de bas. Hier is Being Poor.

De Bluegrass hoorde je de Cement City Cowboy Danny Mac met zijn I Remember Loving You. Een track van zijn heerlijke album Galaxy Cabaret. Ja, Real Country Radio. Ik heb hem een keer bij een ander lokaal radiostation mogen ontvangen en interviewen en over zijn muziek, zijn carrière en dergelijke gesproken. En bewaar daar hele, hele warme herinneringen aan. Helaas, de man is niet meer onder ons, maar zijn muziek en zijn stem kunnen we dus nog regelmatig laten horen. Door met ons album van de week. Vandaag als album van de week en dus in de spotlight het album Middle of Nowhere van Kacey Musgraves. Het album was bijna aan mijn aandacht ontsnapt, maar dan heb je gelukkig daar ook nog je souschef en die liet mij daar eens even iets van horen. En vandaar dat we het hebben meegenomen vandaag als album van de week. Het verscheen namelijk al op 1 mei jongstleden. Het Middle of Nowhere is het 7e studioalbum van de Amerikaanse singer-songwriter Kacey Musgraves en werd uitgebracht via het Lost Highway Record label en is de opvolger van het 2024 uitgebrachte album Deeper Well. Haar prijzenkast is inmiddels goed gevuld. 8 Grammy Awards, 7 Country Music Association Awards en 4 Academy of Country Music Awards. Zo, kom er maar even om. De palmares, nogmaals, is dus goed. Op het album Middle of Nowhere keert ze terug naar haar traditionele akoestische Texaanse country roots in plaats van de meer indie-achtige folk op haar vorige album Deeper Well. De lapsteel, de pedalsteel en de banjo roepen het geluid van albums als Same Trailer, Different Park en Pageant Material in herinnering. En dat vind ik persoonlijk wel lekker. En hoe dat dan klinkt, dat wil ik je nu graag laten horen. Kun jij alvast bedenken of het het aanschaffen straks misschien wel waard is? Uncertain Texas, dat doet ze in een duet met niemand minder dan Willie Nelson. We gaan beginnen waarin we haar solo horen met Mexico Honey.

de aandacht voor Middle of Nowhere van Kacey Musgraves, ons pop-country-album van de week, vraag ik je aandacht voor een jonge zangeres van het Groningse land. Cecile Gardens komt uit Westerwijdwerd. Ze ging voor haar aardrijkskundestudie en de muziek een jaartje naar Down Under, naar Australië. Inmiddels verblijft ze er al wat langer en in september heeft ze laten weten via de mail, kom ze even terug voor een optreden in Westerwijdwerd. Ze heeft daar in Down Under in Australië ook al een aantal singles opgenomen en de laatste stuurde ze de afgelopen week aan mij op. En hier ga je die nu horen in Stewtime. Cecile Gardens, Man on the Tram.

0: Rootsmuziek met veel soul uit Toronto, Canada. Je hoorde de groep By Water Call met de single Is This Thing On? Met andere woorden, hebben wij iets? Ja. Een nieuwe vijfde album, Broken Souvenirs, zal nog dit jaar verschijnen. Wij houden het allemaal voor je in de gaten. En als jij Stu Time blijft luisteren, hoor je het vanzelf voorbij komen. En mocht je een keer niet live op de zaterdag tussen 12 en 2 kunnen luisteren, geen probleem. Via www.rootsparadise.com kun je de hele week het programma ook volgen. En dan op het moment dat het jou wel uitkomt. En wij gaan door met de rubriek Twin Song. Vandaag koos Pieter Groenhagen voor de Truckers Song Six Days on the Road. Het is een country nummer over vrachtwagenchauffeurs, geschreven door Earl Green en Carl Montgomery en beroemd gemaakt door countryzanger Dave Dudley. Het nummer werd oorspronkelijk opgenomen door ene Paul Davis en uitgebracht in 1961 op het Bulletin label, maar viel toen niet echt op. Twee jaar later, in 1963, werd het nummer een grote hit toen het door Dudley werd uitgebracht, met een piek op nummer 2 in de Billboard Hot Country Song hitlijst en een notering in de top 40, plek 32, van de Hot 100. Het wordt beschouwd als de ultieme ode aan de Amerikaanse vrachtwagenchauffeur. De Nederlandse groep Savannah nam het lied in geheel eigen uitvoering op voor hun album Side by Side. En dat komt uit 1995. We gaan met de vrachtwagenchauffeur 6 dagen onderweg. Six days on the road.
1: Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard. I got my diesel wound up and she's a running like I never before.

En na 6 dagen onderweg te zijn geweest, zijn we weer thuis. Ja, en thuis betekent in dit geval luisteren naar Stewtime. Het programma op de zaterdag tussen 12 en 2... waarin we je de muzikale lunch serveren met daarin Americana, roots en country muziek. We gaan door van de ene rubriek naar de andere. In dit geval de Evergreen rubriek. En die staat in het teken van de liefde. De 3 songtitels vormen een ode aan, wat ik net al zei, de liefde. Je hoort Alan Jackson van zijn album met Living on Love. En dat komt uit 1974. Voor Ronnie Millsap gaan we naar 1977... met zijn gelijknamige album Pure Love hoor je de titelsong. En Vern Gosdin, hij sluit af met zijn in 1994 uitgebrachte Till the End. Plak het allemaal in 1 zin en dan krijg je Leven van de Liefde. Pure liefde tot het eind.

bloemetjes die altijd groen blijven. En dat groen nemen we natuurlijk figuurlijk. Evergreen Time. We waren in 74, 77 en sloten net af met Vernon Gosdin en zijn Till the End in 1994. De uitdrukking fend for, not fight is een gezegde, je zou misschien ook kunnen zeggen, een levenswijze die inhoudt dat je je eigen problemen oplost, voor jezelf opkomt door zelfredzaam te zijn en conflicten uit de weg gaat. Een lied met die boodschap vond ik op het nieuwe album van Bonnie Payne. En zij komt uit Tahlequah en dat ligt in Oklahoma. Titel van het album? Unseen. Nou, wij horen het vandaag en hoeven het ook direct niet te zien. Want het gaat bij een radioprogramma tenslotte om je oren waar je mee kunt horen. En wil je haar eens zien? Ga dan naar het bekende www.enzovoort en zoek de videoclippers op. Hier is ze, Fend for, not fight.

Bonnie Payne. Een beetje vreemd misschien, maar wel lekker. Misschien moet je er inderdaad even aan wennen. En dan zou je kunnen overwegen haar album Unseen aan te schaffen. Of op een andere manier eens wat meer nog van te horen. De laatste van het eerste uur, die vond ik op het Bluegrass album Oh Sister, The Women's Bluegrass Collection. Je hoort straks Laurie Lewis en die wordt bijgestaan door Claire Lynch, Lynn Moore en Rhonda Vincent. En met z'n viertjes brengen ze 8 More Miles. Graag tot straks voor deel 2 van je muzikale lunch hier bij Groningen 1.

0: Het is nu 1 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
2: Hi, I'm Max Connolly, and this is Stew Time with the best in Americana, roots, and country music.

Ja, en dan heb je er thuis toch om gedacht. En hier in de studio ga je toch de fout in. Er kwam nog een klein stukje achteraan. Welkom terug bij deel 2 van Stewtime. Op deze derde zaterdag van de juli maand ging het deel 2 van start met een rockabilly oudje. En in dit geval 1956. Het lied Tore Up werd geschreven door Hank Bellart, maar werd opgenomen door Eddie Bond en uitgebracht op het album Rockabilly Train. En dat werd dan weer gedaan op het Falcon Banner Mark label. Zo ben je voor die gegevens helemaal bij. In deel 2, straks het vervolg van ons album van de week, een twinsong uit mijn eigen koker. En vergeten ons eerbetoon aan de Nederlandse country vandaag ook niet. En we gaan onderweg in onze rubriek On the Road To. Met andere woorden, genoeg redenen, denk ik, om ook het tweede uur met ons te luisteren naar. Eerst door met een lekker up-tempo lied van eigen bodem. René Hagen kwam onlangs met een nieuwe single geschreven door B. Veldkamp en opgenomen in studio Het Atelier. En die is dan weer van Frans Vollink en bevindt zich in het Drentse Wijteveen. Titel van het lied, Simple Man. Hier is die, René Hagen.

hebt geluisterd naar onze HES-plaat. En HES staat in dit geval voor Historic Event Song. Een lied gebaseerd op een historische gebeurtenis. We draaiden de laatste minuten de single Along the Shenandoah. In dit lied staat de groep Crandall Creek stil bij de volgende historische gebeurtenis. Engeland en Frankrijk hebben aan het eind van de 18e eeuw regelmatig ruzie over Noord-Amerika en vechten dat gewapend uit, waarbij burgers vaak slachtoffer zijn. Mary Draper Ingalls wordt in juli 1755 samen met een aantal anderen, waaronder haar twee kinderen, gevangen genomen door de Shawnee-Indianen die meevechten aan Franse zijde. Haar twee kinderen worden geadopteerd door de Shawnee en zij wordt aan een Franse handelaar meegegeven. Uiteindelijk ontsnapt Mary samen met een andere vrouw en weet na een barre tocht van 40 dagen, waarbij ze ruim 500 mijl aflegt, haar huis in Draper Meadows te bereiken. Haar verhaal is door haar zoon in een boek vastgelegd: The Story of Mary Draper Ingalls and Son Thomas Ingalls. En op dit verhaal baseerde dus de groep Crandall Creek en vatten dat samen in Along the Shenandoah. Door met een ander historisch moment, en wel het stilstaan bij onze ode aan de Nederlandse countrymuziek. Vandaag aangeleverd door Pieter Groenhagen, en hij wil met ons stilstaan bij de Tumbleweeds Band en Kees Veerman, zanger-gitarist van de Volendamse band The Cats. Kees, die overleed in 2014, had naast zijn Cats-werk ook een solo-carrière en bracht onder andere in 1976 de LP Another Side of Me uit op het EMI Bovema-label. Op dat album het lied dat we straks laten horen, Yesterday Be Dead and Gone. De groep The Tumbleweeds, vernoemd naar het opgedroogde, losgeraakte deel van een woestijn- of steppenplant dat door de wind over de grond wordt geblazen om zo zijn zaden te verspreiden, je kent dat beeld wel, denk ik, uit menige cowboyfilm, wordt in 1967 in Kaatsheuvel opgericht door de broers Ad en Ton van Meurs en groeit in de jaren 70 uit tot een internationale country- en westernband. Hun 1974 uitgebrachte album Tumbleweeds bevat hun meest succesvolle single, een cover van Merle Haggard's Somewhere Between Your Heart and Mine. Pieter die koos vandaag voor het lied Ashes of Love, en dat is dan weer te vinden op het album Sweet Memories uit 1976. Hier is ons eerbetoon aan de Nederlandse country.

We zetten de hoed weer op na ons eerbetoon aan de Nederlandse country en gaan door met onze rubriek Twin Song. En deze Twin Song in het tweede uur is wederom een eeneige en komt uit mijn eigen koker. Misschien stond je vanmorgen wel voor de spiegel en zei je tegen je spiegelbeet: hey, good looking, of iets anders, dat weet je zelf het allerbeste. Wat ik wel weet is dat Hank Williams het lied schreef, en dan voor alle duidelijkheid, dan hebben we het over Hank Williams Sr. Williams was bevriend met muzikant Jimmy Dickens, en nadat Williams tegen Dickens had gezegd dat deze Dickens een hit nodig had om een ster te worden, liet hij vervolgens weten, hij, bevriendende Williams, dat hij die wel zou willen schrijven. Hij componeerde het lied Hey Good Looking in slechts 20 minuten... terwijl hij in een vliegtuig zat met Dickens, Minnie Pearl en Pearl's echtgenoot Henry Cannon. Een week later nam Williams het zelf op en zei gekscherend tegen Dickens: nou, dat liedje, dat is te goed voor jou. Het lied zou later door velen worden gecoverd, zoals wij vandaag ook doen. Straks Waylon Jennings. In 2007 kwam zijn album Waylon Sings Hank Williams uit. En we gaan straks allereerst luisteren naar de zoon van Hank Williams Sr., wel Hank Williams Jr. Hij nam het op voor zijn 1964 album Sings the Songs of Hank Williams. Hier is twee keer die knappe kerel. Hey, good looking.

good looking, ja. Onze good looking persoon zou natuurlijk ook heel best een vrouw kunnen zijn. Laten we dat gelijk maar even zeggen, voordat we erover gebeld worden. Sterker nog, luisterend naar het lied, ligt dat misschien ook wel meer voor de hand. Als we goed naar, nogmaals, de versregels hebben geluisterd. Wat ik wel weet is dat we doorgaan met ons album van de week. Kacey Musgraves, Middle of Nowhere, uitgebracht op het Lost Highway label. En dat was allemaal op 1 mei van dit jaar. Op haar nieuwe album zijn ook de producers Daniel Tashin en Ian Fitchuk en een aantal vertrouwde songwriters weer van de partij. En verder wordt Kacey bijgestaan door een groot aantal gastvocalisten: Gregory Allen Isikoff, Billy Strings, Miranda Lambert en Willie Nelson duiken op voor duetten of achtergrondzang. Middle of Nowhere is een album met 13 nummers dat begint met het titelnummer Middle of Nowhere en de eerste single van het album Dry Spell en eindigt met twee fantastische nummers Mexico Honey en Hell on Me. Het album is goed gevuld met Texaanse dancehall klanken, afgewisseld met Mexicaanse muziekstijlen zoals de Tejano en de Norteño. Mede door de mariachi-broers Antonio, Caleb en Joshua James Guelar. Ik vind een aantal nummers op dit album geweldig, maar wil je niet te veel sturen, maar luister vooral eens naar Mexico Honey, Hell on Me, Uncertain Texas, Coyote, Loneliest Girl en de titelsong Middle of Nowhere. Kortom, ik hoop dat je gaat genieten van Kacey Musgraves' nieuwste album Middle of Nowhere. Ja, en dan kan ik natuurlijk niet heen om de titelsong, maar ik wil beginnen met een eenzaam meisje, The Loneliest Girl.

De laatste 7 minuten waren voor 2 tracks van Middle of Nowhere van Casey Musgraves. Deze week album van de week bij Stewtime. Kun je een keertje niet luisteren naar dit live gepresenteerde programma op de zaterdag tussen 12 en 2? Wel geen probleem. Via www.rootsparadise.com kun je ons de hele week beluisteren op een bij jou passend en voor jou schikkend moment. En dat brengt ons bij een andere rubriek. Elke week gaan we ook, althans proberen we, onderweg te zijn. On the road to. Ja, de beduimelde, veelgebruikte en deels versleten routekaart van de Verenigde Staten lag ook deze week weer op tafel bij de souschef. En hij stippelde daarop de volgende route voor ons uit. New Orleans, Tupelo en Copper Hill. Het lied New Orleans hoor je van Johnny Delaware's album On God's Time, dat onlangs uitkwam op het New West label. Tijdens het tweede deel van de reis is Emmylou Harris onze gids. Zij bracht in 2000 haar album Red Dirt Girl uit op het Nonesuch label. En op dat album staat Boy from Tupelo. We sluiten de reis af in Copper Hill, in dit geval Tennessee. En dat is dan weer te vinden op het onlangs uitgebrachte album Maybe New Mexico van Helen Cronin. Hier is onze roadtrip. New Orleans, Tupelo, Copper Hill.

Tot zover onze rondreis New Orleans, Tupelo, Copper Hill. En na zo'n rondreis heb je even behoefte aan een plekje om bij te komen. A soft place to fall. Wel, Alison Moorer heeft zo'n plekje voor ons. Op haar debuutalbum Alabama Song uit 1999 staat het lied met deze titel. A soft place to fall. En dat lied zou later worden gebruikt voor een film met als titel A Horse Whisperer, met een hoofdrol voor Robert Redford. Hier is A Soft Place to Fall. Dit is Alison Moorer.

A Soft Place to Fall, Alison Moore. De voorlaatste vandaag is een lied uit eigen land. Ilse de Lange komt later dit jaar met een nieuw country album en er is alvast een voorproefje. Hier is ze, Something Good.

Ilse de Lange en haar vooruitgeschoven single Something Good. En als de rest net zo gaat klinken als wat we net de laatste minuten hebben gehoord, dan komt dat helemaal goed. Blijf Stewtime volgen en dan hoor je het allemaal als het gaat om Ilse en nog veel meer informatie. De laatste komt ook uit eigen land. En dan hebben we het over de Meetje Dundee en hun La Linda. Namens de souschef zeg ik, heb een fijn weekend, een goede week. En onze volgende date is op 25 juli aanstaande om 12 uur precies hier bij Groningen 1.

0: Het is nu 2:00.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Plaatwerk.

Er is een band die werd opgericht in het jaar 1968. Ja, toen al. En hij bestond oorspronkelijk uit drie zussen. Lilian, Louise en Carmen Lopez. Maar na korte tijd besloot Carmen om ermee te stoppen. En toen besloten de overgebleven zusjes om haar te vervangen door een mannelijke bandlid. En dat werd de Filipijnse bassist, zanger Tony Reynolds. En ja, zo ontstond eigenlijk ook deze succesvolle groep. Met natuurlijk hits als Native New Yorker, Use It Up and Wear It Out, Going Back to My Roots and Inside Out and Going Back to My Roots. Daar begonnen we mee. En ik heb het natuurlijk over de band genaamd Odyssey. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. En dat is tot aan 4 uur het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. Het Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gaan we houden. En wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan straks een nummer draaien van Lusteren, UVSV en VVVSU. Jobke van Dobbenburg en Roland Belen. Wat een combinatie, wat een namen. De Bee Gees gaan we draaien, even als Bad Company, de Style Council. Dan zie ik nog Ancora staan op mijn lijstje. Kim Appleby, Marianne Rosenberg, Peter André, Simply Red, Neil Diamond. Harry Nieuw gaan we iets verdraaien. Michel Tello. En nog meer, dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radiotikkeltje harder en geniet van die grote hits. En een leuke gauw ouwe. Bijvoorbeeld de volgende dame. Onlangs heeft ze nog opgetreden in het, op het Blues Festival in Grollo. Ja, ik was er helaas niet bij, maar ik heb wel begrepen dat het een daverend succes was. Ik heb het over Melissa Everett. Hier is ze met haar grootste hit, Like the Way I Do. Plaatwerk.

Het is duidelijk afkomstig uit de begintijd van de carrière van deze band. De Bee Gees en Spicks en Specks. En daarvoor draaiden we een opmerkelijke combinatie. Ik hoop dat ik het goed uitspreek trouwens. Het is Lustrum UVSV en VVSU. Jobke van Dobbenburg en Roland Belen. En het was een Lil Kleine remix van Lotje. En daar weer voor Melissa Everett in een mooie plaat. Like the way I do. En we gaan door hier in Plaatwijk met een een van de grote hits van Bad Company. Feel like making love.

vormde ze samen met haar zus het duo Mel en Kim. Ja, en haar zus werd ernstig ziek na een aantal successen. En ja, overleed ook op 24-jarige leeftijd. De laatste tijd heeft ook Kim zich teruggetrokken om voor haar zus te zorgen. Kim Appleby. Later scoorde ze solo deze hit, Don't Worry. Daarvoor draaiden we Ancora en Om en Om. De Style Council kwam nog voorbij met Shout to the Top. En begonnen met Bad Company. Feels like making a love. Door in plaatwerk nu met de grootste hits van deze Duitse zangeres. Marianne Rosenberg. Ich bin wie du.

Dat is een nummer wat geremixed werd door DJ Nat. En daarna werd het een hele grote hit. Sunrise hoorde je van Simply Red. Daarvoor draaiden we Peter André en Mysterious Girl. En begonnen met Marianne Rosenberg, Ich bin wie du. En de volgende mooie plaat is van Neil Diamond. Wij draaien in plaatwerk Solitary Man.

Het is een Braziliaanse zanger. Hij zingt in het Portugees dan ook. En in 2011 scoorde hij deze grote hit wereldwijd eigenlijk. En die heet Aiceu Tempejo. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, want het Portugees is niet zo goed. Maar ik heb even opgezocht wat het betekent. Dat staat eigenlijk voor van als ik je te pakken krijg. Daarvoor draaiden we Harry Nieuw, Florian Lloyd en Neil Diamond zat daar weer voor met die mooie plaat Solitary Man. En wij gaan er zo dadelijk even uit voor reclame, nieuws en reclame. Daarna zijn we terug met deel 2 van Plaatwerk. Dus hou me gewoon hier. De laatste is van John en Vangelis en

0: Het is nu 3:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Plaatwerk.

0: Inmiddels is deze zanger 62 jaar oud. En vooral in zijn jongere jaren vond iedereen dat hij wel heel erg veel op zijn beroemde vader leek. Het is namelijk de zoon van John Lennon. Ook een enige zoon van John en Cynthia Powell. En hij stond altijd een beetje in de schaduw van zijn vader. En toch is het hem gelukt om twee hitjes te scoren in de Nederlandse hitlijst. Dat was er eentje in 1991. Soul Waters heette dat. En nog iets eerder, in 1984, was het deze Too Late for Goodbyes. En je hoorde natuurlijk Julian Lennon, de zoon van John Lennon, zoals ik al zei. Nou, welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Tot aan 4 uur is dat het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is nog steeds het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwe. En wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan straks even muziek draaien van Morgan Wallen en Tate McRae. De Roadies komen voorbij, even als Supertramp, Gazebo, René Schuurmans. Maar daar zie ik nog eens of B staan, even als ABAP, oftewel BAP. Johnny, Guitar Watson, Keen, The Eagles, René Beverwijk, jawel. Dan staat er nog Carly Simon, Elvis Presley en nog meer. Dat allemaal in dit tweede uurtje plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je radiotikkeltje aan er en geniet van die grote hits en leuke gauwhoven die we gaan brengen in Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende. Het is een van de grote hits, of latere hits van de Doobie Brothers. Hier zijn ze met de Doctor.
1: Plaatwerk.

Ze hebben nog even mogen genieten van landelijke bekendheid. Deze band afkomstig uit Oudepekela. De Rodies hoorde je met Just a Fancy. Daarvoor Morgan Wallen en Tate McRae met What I Want. We begonnen met de Doobie Brothers. En een van hun hits, The Doctor. Door in plaatwerk nu met Supertramp en Breakfast in America.

0: zijn een aantal populaire en bijzonder succesvolle bands die afkomstig zijn uit Zweden. En dit is er eentje van The Ace of Base, All That She Wants. Daarvoor draaiden we René Schuurmans en Laat de Zon in Je Hart. Gazebo kwam nog voorbij met I Like Chopin uit 1983. En begonnen met Supertramp en Breakfast in America. Door in plaatwerk nu met een nummer gezongen in een Keuls dialect. Ja, dialect uit Keulen natuurlijk. Bab, hier zijn ze met Kristallnacht.
1: Het gaat ver dat ik weet dat het klopt. Dat zich irgendjemand in mich verirrt. In je reus niet ins Laut, manchmal klirrt het vertraut. Selten zo dat man direct durchschaut. Man wird wach, rief die Augen und sieht. In einem Bild zwischen Bruegel und Bosch. Came in stem sirene jet, weil Entwarnung nur half so viel goss, et ruhig noch Christ.

2004 scoorden ze hun eerste grote hit met dit nummer Keen en Somewhere Only We Know. Daarvoor Johnny Guitar Watson en Real Mother for You. En begonnen met Bab, oftewel B.A.P. en Kristallnacht. En in plaatwerk gaan we even eentje draaien van de Eagles. Hier zijn ze met Desperado.

is een Amerikaanse singer-songwriter genaamd Carly Simon. En die kennen we natuurlijk van een grote hit uit 1972, You're So Vain. Maar ook dit was een redelijk groot hit voor haar later in de jaren 70. Nobody Does It Better. Daarvoor draaiden we René Beverwijk. En hij zong over Minauto. En we begonnen met de Eagles en Desperado. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Je bent dan weer uitgenodigd om te komen luisteren. De laatste is van Elvis Presley en Don't Be Cruel. Tot volgende week.

0: Het is nu 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

glas. En als er nooit meer zomers komt, dan komt geen blad meer aan de boom. Maar de wijsje lui als is as. En het leven, dat is meer als angst voor wat misschien nooit komt. Als denken, prakken, zagen, over wat in tijd verstomt. Kom er nooit meer voor je doen, dan is elk nooit versloegen. Wat er dan nog ruikt onder glas. Ken ik nooit wat daar gebeurt, de wereld kan een stukken schuren.

wat wien met ons boten dat dicht draait van die en ook van die. Als er is gewoon dieken waarden, als wie denkt gewoon stevels aarden, dan stond ons tot de toren knetouw.

0: Het is nu 5:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van de regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

lang die oma's broodjes de winkel zomaar roet. Hij lokt ook nog de vetten en brengt het grote stoel. Het is nechte warme bakker en wie naam op Jan

altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen, Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in een strijd die niet te zijn was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost, Frans, maar zing voor me.

0: Het is nu 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de vijfde brand in twee maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn vierde in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1, de hele dag.
3: Hallo, hallo. Ik ben gelicenseerd radio-senamateur. Dat betekent dat ik sen mag over heel Groningen.

0: Het is nu 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e voor de Fransman Sagan Sas en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: up on them and I want it out.
1: When I wanted him to.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan Sas en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Slow dance.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een 3de militair wordt vermist. 4 anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Fujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Fujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidige premier Magyar wilde de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Fujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Technico. Dit is jouw zaterdagavond.

0: Het is nu 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

jaren droom gehad.

0: Het is nu 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, 4 anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd, om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Soms zijn er momenten dat ik aan je denk.

0: Het is nu 2:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater